0: in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van, oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera. Dus dat kan zijn, afhankelijk van de situatie, dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
0: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
0: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Dit is een blijvend initiatief.
5: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
7: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
8: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
9: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
11: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
11: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
11: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
18: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
19: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
20: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Breene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
21: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
21: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
21: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Charlotte Verkeijen.
23: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
24: Ik ben Danik Menne.
25: Ik ben Willy de Schilder.
26: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
11: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de
0: bushalte Raverszijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
7: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
8: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum Autisme vriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
12: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
24: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
24: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
24: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
24: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
17: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
17: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
17: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
17: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
19: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
20: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
21: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
0: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
0: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
0: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
0: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand. En ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
25: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
25: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
27: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
28: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
5: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden banner

0: komen ze?
1: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
1: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Regionieuws.
3: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft

0: klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
3: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
4: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
7: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
6: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
7: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
6: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
7: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
8: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
14: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei en we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
14: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
14: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
14: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Regionieuws.
8: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
15: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
6: Welke zaken komen?
15: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
16: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
15: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
16: Zoals bijvoorbeeld?
15: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
8: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
18: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
19: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
20: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
16: Jullie willen daarmee een signaal geven?
20: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
8: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
16: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
21: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
16: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
21: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
16: En die beelden worden bekeken?
21: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
16: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
21: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
16: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
16: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
16: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
17: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
25: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
4: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
26: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
16: Het is een blijvend initiatief.
26: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
16: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
26: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
16: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
26: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
8: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
7: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
7: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
7: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
7: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijden.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
5: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
5: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
5: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
5: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer

0: elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
2: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
3: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
6: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
6: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
6: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
6: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
8: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts

0: maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
0: Ja, wij zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
8: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
9: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
8: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
16: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
16: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
17: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
18: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
4: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
19: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
19: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
19: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
19: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
25: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
26: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
0: staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
2: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
2: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
2: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
4: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
2: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
11: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
2: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
11: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
2: En die beelden worden bekeken?
11: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
2: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
11: Als we spreken over transmigranten, is dat de eerste keer. Omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones. En dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
12: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
17: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
10: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
17: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: En er komt wisselende informatie op?
17: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
15: We zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
10: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
15: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
15: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
19: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
20: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
21: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
23: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
23: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
22: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
17: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
10: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
17: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
10: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
17: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
22: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
12: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
22: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
24: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
25: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
6: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
6: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
6: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
6: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
22: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
10: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
10: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
22: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
8: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
8: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
8: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we...

0: provincie weg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
8: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal en kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken en

0: Dat wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden. En ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
1: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
2: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
3: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat ik kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vorig jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
15: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
16: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
17: Wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
5: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Oren.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
22: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
22: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
22: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
22: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
24: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
25: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
26: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
1: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
1: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
1: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
7: Zoals bijvoorbeeld?
1: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
5: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
19: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
27: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
27: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
19: En die beelden worden bekeken?
27: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
19: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
27: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
19: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
28: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
19: Dit is een blijvend initiatief.
28: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
19: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
28: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
19: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
28: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
19: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
2: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
15: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
18: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
20: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
17: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
22: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
22: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
22: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Dirk Matthijven.
30: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
29: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
17: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan
20: die jubileum van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
5: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
8: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
9: De visstrap is ook het wat doen niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: We zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
20: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
20: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeente diensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Hina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
31: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
22: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
20: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
22: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
20: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
22: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
20: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
18: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
20: Jullie willen daarmee een signaal geven?
18: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
20: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
6: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
12: Wat is de bedoeling om de
3: mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
12: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
24: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
23: En wat houdt dat concreet in dan?
24: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
23: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
24: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
23: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
24: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
8: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
8: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
8: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
8: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
10: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
10: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
10: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
12: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
2: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
13: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
14: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
10: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
15: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
10: Het is een blijvend initiatief.
15: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks dagelijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
10: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
15: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
10: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
15: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed. Zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar.

0: Die zijn nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
0: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
7: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

0: ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
3: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
4: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
7: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
6: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
7: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
6: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
7: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
6: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
6: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
9: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
13: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
6: En wat houdt dat concreet in dan?
13: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
6: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
13: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
6: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
13: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
3: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
3: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
3: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
3: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
5: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
6: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
7: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen, ja, hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
8: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
10: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
10: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
9: En die beelden worden bekeken?
10: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
9: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
10: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Maar dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
9: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
17: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
18: Het is een echt Oostends sprookje en bij mij
12: mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
18: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
18: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
18: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
18: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
23: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
23: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op?
23: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
8: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
20: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
21: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
24: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
9: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
23: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
23: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
23: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond om 19:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
26: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan en het museum autisme vriendelijk maken.
9: En wat houdt dat concreet in dan?
26: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
9: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
26: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
9: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
26: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
21: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
12: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
12: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
12: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
12: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
27: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
28: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
14: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
29: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
29: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
29: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
29: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
18: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
8: Dit is een blijvend initiatief.
18: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
8: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
18: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
8: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
18: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
9: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
10: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
20: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
21: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
21: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: En er komt wisselende informatie op?
21: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
5: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
22: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende

0: die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen en van, waarvan we weten van kijk, dat is een vakantielogie, ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
7: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
7: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
7: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
9: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt

0: heel dankbaar en nederig.
1: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
4: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
14: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
3: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
11: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
15: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
16: Maar het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
17: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
18: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
2: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
19: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
19: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
19: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
7: Zoals bijvoorbeeld?
19: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nieuw.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
7: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
8: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
9: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
10: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
12: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
11: Het is een blijvend initiatief.
12: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
11: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
12: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
11: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
12: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
11: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Wandegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
11: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
11: En er komt wisselende informatie op.
4: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
11: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
11: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
2: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
21: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
22: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
7: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
11: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte Raverszijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
11: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
26: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
27: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
3: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
28: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
28: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze
11: autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
28: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
11: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
28: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
11: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
17: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
7: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
11: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
2: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
4: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
0: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
11: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
18: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
11: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
18: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
11: En die beelden worden bekeken?
18: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
11: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
18: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed. zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het naakste strand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
11: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naakt strand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naakt strand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naakt strand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het naakt strand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Willy Sommers.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
23: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
11: Het is een blijvend initiatief.
23: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
11: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
23: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
11: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
23: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
13: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
6: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
7: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
8: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Hallemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van

0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
3: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaienstraat aanwezig.
4: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
5: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monsenweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
13: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met toeristen.

0: Autisme voor Autisme met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autisme vriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
0: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
0: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
0: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
6: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
10: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
7: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
7: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
7: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
5: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
10: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
10: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op?
10: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
16: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
17: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
18: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
13: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
13: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
13: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ze heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
10: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
8: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
12: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
16: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
16: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
16: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
7: Zoals bijvoorbeeld?
16: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
13: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
13: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
13: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
13: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
18: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
20: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
20: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
20: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
20: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
24: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
24: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
26: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
27: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
28: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
19: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op.
13: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
7: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
4: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
11: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
12: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De

0: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
1: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
0: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
1: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
0: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
1: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
3: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
3: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
0: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvolgdheid.

0: voorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
0: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
0: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Regionieuws.
3: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
6: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
6: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
6: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
6: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
3: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet niet meer aanwezig zijn.
8: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
9: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
10: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
12: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
12: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
12: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
12: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
3: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als de Polisfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
9: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
18: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
19: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
2: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
20: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
20: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
20: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen erom schrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
20: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
3: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
0: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
22: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
22: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
22: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
3: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
24: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
25: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
26: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
4: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk. Hè.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
6: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
6: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
3: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
0: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
22: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
22: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
22: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
6: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
5: En wat houdt dat concreet in dan?
6: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
6: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
5: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
6: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
8: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
9: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
5: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
5: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
7: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
17: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
18: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
3: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
5: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
5: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
5: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
6: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: En er komt wisselende informatie op?
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
11: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
10: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Lineel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
15: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
15: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
15: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
8: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
8: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goed

0: Voetbalnieuws.
1: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
2: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
4: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft het bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
10: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
9: En wat houdt dat concreet in dan?
10: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
9: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
10: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
9: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
10: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gael Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht

0: centrum van Blankenberge. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberge moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
3: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
5: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuur.

0: artiesten. In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
0: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
0: En er komt wisselende informatie op.
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
12: Well, we zijn evident zeer rustig begonnen. Hè. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
0: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
12: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
15: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
16: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
17: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
0: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
18: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
0: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
18: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van de Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
7: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
1: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
1: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
20: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
22: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan en het museum autisme vriendelijk maken.
0: En wat houdt dat concreet in dan?
22: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
0: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
22: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
0: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
22: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
25: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
0: Welke zaken komen?
25: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
0: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
25: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
25: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
14: ABC aan zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
15: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
16: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
16: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: en die beelden worden bekeken?
16: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
16: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astridlaan en de toegang wel die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
12: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
5: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
12: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: En er komt wisselende informatie op.
12: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
14: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
15: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
16: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
17: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
18: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
5: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
18: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
24: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
25: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
26: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
12: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad
4: tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voor ligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
17: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
17: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in
25: in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
13: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
14: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
15: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
16: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
16: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
16: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
16: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uitreizen op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
19: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
22: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
22: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
22: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
22: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee dagklapper.
5: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegangbedrag is €7.

0: Meneer de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
1: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
0: Het is een blijvend initiatief.
1: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
0: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
1: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
0: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
1: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
6: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
7: Het blijkt dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
8: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
0: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven. Eigenlijk

0: toch alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer wensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
0: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
0: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
7: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
10: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
11: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
12: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
2: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
7: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
7: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
7: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
7: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
10: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
9: En wat houdt dat concreet in dan?
10: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
9: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
10: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
9: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
10: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
11: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
16: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
16: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken en maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
9: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
16: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
16: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
7: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
8: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
9: Dus buurgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
11: We hebben een overeenkomst met de stad, dat we een adviesraad opgericht hebben, die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
5: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
17: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
18: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
19: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatoren. conservatorium om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
6: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
0: Meer op de Facebookpagina van weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
9: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
9: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
8: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
23: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg.
11: vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
11: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
5: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
17: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
25: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
25: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
25: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
25: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
15: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
15: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
15: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
15: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
5: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
18: Dat is vrij uniek. Ja, het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
19: En dus om te maken dat je dus de Kapellenstraat over heel de lengte van de Kapellenstraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
26: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
27: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
27: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
17: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
11: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
26: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust zon en wolken. Het blijft wel volledig droog, zegt onze weerman, bij maxima van 13 à 14 graden. Er staat een matige westelijke wind en die blaast vanaf het noordwesten. Morgen woensdag zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.

0: correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
0: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikenstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
0: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
2: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
11: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
11: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
11: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
10: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
12: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
12: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

0: gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
3: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
4: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
5: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
7: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
0: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
7: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
0: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan
9: die jubileum van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
14: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
14: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
14: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum Autisme vriendelijk maken.
14: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
14: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
14: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Noordzee Regio Nieuws.
12: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
14: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
12: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
18: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
14: Welke zaken komen?
18: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
14: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
18: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
14: Zoals bijvoorbeeld?
18: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
12: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
12: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eindelijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
8: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca uit Bader had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
10: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
10: We hebben een overeenkomst met de stad, dat we een adviesraad opgericht hebben, die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
10: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
10: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
5: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
18: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
19: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
20: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
1: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
1: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
1: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Dina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
26: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
26: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
26: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie De Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
13: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
14: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
15: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
17: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
17: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
17: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
17: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Björn Anseeuw.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
20: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
21: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
23: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
24: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
25: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gael Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
26: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren

0: We gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
4: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
8: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 9:45 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Well, we zijn evident zeer rustig begonnen. Hey, we hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra

0: zou moeten opbrengen, maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dat zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
0: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegangbedrag is €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
13: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
14: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
15: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
4: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
17: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
4: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
21: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
22: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
23: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
23: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
23: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
23: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
6: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
6: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
6: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
6: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
4: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
8: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
9: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stafversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
23: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
23: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
23: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
1: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
4: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
23: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
23: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
23: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
15: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
17: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
18: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
19: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
20: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
20: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
20: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
20: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Björn Anseeuw.
26: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
27: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
28: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
19: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
27: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
7: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
8: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
9: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
21: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
19: Welke zaken komen?
21: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
19: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
21: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
19: Zoals bijvoorbeeld?
21: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
27: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
27: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
0: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
19: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
23: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
23: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
19: En die beelden worden bekeken?
23: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
19: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
23: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
27: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
27: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
16: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
19: Jullie willen daarmee een signaal geven?
16: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
27: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
15: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
17: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
18: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
19: Het is een blijvend initiatief.
18: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
19: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
18: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
19: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
18: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
27: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
27: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
19: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
27: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
20: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
6: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
19: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
6: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
19: En er komt wisselende informatie op.
6: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij...

0: De zone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
7: Wel, het is zo dat het volledige het traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
8: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
9: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft het bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap binnen

0: Brabants bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
12: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
12: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene, en op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
12: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
12: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
17: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
17: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
14: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
18: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
19: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
20: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 21:45. Hier bij Radio Noordzee.
4: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
21: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van, oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren? Zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsing camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
21: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
21: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
21: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquenier.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
26: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
26: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
26: Ja, Ellie de Klerk ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
26: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Breedense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op?
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
6: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
7: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
8: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
11: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
10: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
11: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
17: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
19: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
20: Wanneer mag je zwemmen in de zee?
19: groen.
14: Ben je groen? Ja, ja, ja. Ben je rood? Nee, nee, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
10: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
10: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
13: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
14: De dactylozaal, maar ook op
4: op de scène van de grote posttafel, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
14: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
15: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
15: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
15: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
15: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
10: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Porret.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
8: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
22: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is. Tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching. Dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
22: Dat is een tijdelijke mobiele camera. Dus dat kan zijn, afhankelijk van de situatie, dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
8: En die beelden worden bekeken?
22: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
8: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
22: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
5: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
10: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
10: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op.
10: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.

0: En we denken dat we in het volgende kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijen.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
11: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
11: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?

0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Hè. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
4: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
7: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
8: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
9: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeinse Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan en het museum autisme vriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Regionieuws.
12: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
13: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
13: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
12: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
18: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
10: Welke zaken komen?
18: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
10: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
18: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
18: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
12: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Brenense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
8: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
8: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
8: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
10: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
11: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
0: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
0: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
12: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
12: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
12: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
12: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben George Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
17: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
18: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
19: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
8: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
8: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op.
8: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
2: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
2: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
7: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
7: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
8: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
9: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
10: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
12: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
11: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
12: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
11: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
12: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
5: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
9: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
11: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
11: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
11: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
11: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
16: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
16: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
18: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
19: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
14: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
20: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer, met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
22: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
22: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
22: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
22: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
5: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
21: Regionieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
26: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
27: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
27: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
27: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
1: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
1: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
5: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
6: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
7: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
8: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
9: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct

0: Het is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee. Dagklapper.
10: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 uur kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub.

0: De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme. En die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er 9 euro. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
4: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
4: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
4: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
4: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
6: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
7: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
6: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
8: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf 250.000 euro te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
9: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
11: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
11: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbeulstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbeulstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
12: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
11: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
12: Zoals bijvoorbeeld?
11: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
9: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Filip Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
17: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
12: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
9: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
19: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
20: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
21: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
22: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
0: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
0: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
0: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
9: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
24: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
24: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
24: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
24: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
9: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 6:15. Hier bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
5: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
10: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? jullie en waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
10: En er komt wisselende informatie op.
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
12: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
10: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
12: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
11: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
17: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
10: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
17: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
17: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
5: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10:00, zou ingekort worden tot 8:00. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
5: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
5: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
8: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
9: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
5: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
5: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
5: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
6: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
18: De visstrap is ook het wat doet niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleedje waar mijn chance gaat met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
19: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
5: Welke zaken komen?
19: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
19: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
19: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
3: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
3: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
3: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
5: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
7: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
8: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
24: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
9: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
5: Het is een blijvend initiatief.
9: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
5: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
9: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
5: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
9: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
11: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
5: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
6: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
5: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
6: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
5: En er komt wisselende informatie op?
6: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bendertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 19:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 19:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat €500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
7: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
8: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
9: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken.

0: uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Dirda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar.

0: bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
3: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
4: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
5: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
6: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
9: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
9: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
9: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
9: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
5: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
6: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
7: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
5: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, is, tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
15: We hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
15: We hebben een overeenkomst met de stad, dat we een adviesraad opgericht hebben, die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
15: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven. Podcast maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
15: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Les Rayons et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
16: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
17: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert.
18: Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
19: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
19: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
19: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van de schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
18: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk 2 oogsten per jaar.
4: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
5: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
18: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
8: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
7: En wat houdt dat concreet in dan?
8: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
7: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
8: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
7: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
8: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
7: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
11: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
12: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
5: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
13: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
14: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
7: Welke zaken komen?
14: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
7: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
14: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
7: Zoals bijvoorbeeld?
14: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
7: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gael Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
20: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
20: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
20: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
20: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de steen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
5: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
7: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
9: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
11: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
11: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
10: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
12: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
12: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
12: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
15: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
15: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
10: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
17: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
18: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
19: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer, met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden, bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
7: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
7: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
12: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.

0: oplossingen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte en Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
7: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
2: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
2: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
4: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
5: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
4: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Sifan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
5: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
5: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
5: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
7: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
8: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
9: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
7: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
4: Het is een blijvend initiatief.
11: We hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
4: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
4: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand. En ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
5: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
6: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
17: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
18: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de meesten moeten, de meesten zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer, met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat, zo'n bannertoren, en waarom plaatsen jullie dat?
19: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
4: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
19: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
4: En er komt wisselende informatie op.
19: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
5: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
6: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
8: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
8: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
8: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
8: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
9: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
9: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
9: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film La Grazia naar het Kinepolis in Oostende. De toegang bedraagt €7, maar wel via abonnement het boekje. Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin, Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
20: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
20: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
20: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
20: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
17: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philip Roeland van het Economisch Huis.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
21: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
22: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
17: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard.
9: De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
10: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Stadversluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
10: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
10: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
9: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
24: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
25: Kijk, zegt Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
26: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
7: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
7: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
7: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
9: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
18: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
27: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
7: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
27: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: En er komt wisselende informatie op?
27: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat, eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
9: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Brederen pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
13: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
14: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
2: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
2: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
2: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
2: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
2: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
2: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
9: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Minne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Wat er gebeurt?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Centrum De Blomme en die is gelegen in de Chrysantenstraat nummer 30 in Oostende. En deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Le Rayon et les Ombres. En dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
4: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
3: Over welke straten gaat het in de derde golf?
4: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
3: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
8: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
3: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25.

0: jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
12: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen woensdag aan de kust zeer wisselvallig weer met periodes van regen en buien. Temperaturen wel rond de 14 graden bij een krachtige westenwind. Ook donderdag kans op buien.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Stadsversluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
14: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in Stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Dit is een blijvend initiatief.
14: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
14: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
14: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
7: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
7: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
7: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
16: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
17: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
18: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
19: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een exposé van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
24: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
25: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
23: Door de
4: de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
19: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
10: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
12: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
12: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
12: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
12: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
15: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
15: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: daar worden ook jongeren bij betrokken.
15: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
15: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
17: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
19: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
20: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
20: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
20: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
2: Iedereen luistert.
5: luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
18: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
18: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
25: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
26: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
27: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
6: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
19: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
10: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
11: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
12: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
13: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
13: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
14: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
17: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
17: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit,

0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit de race op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
5: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Dat gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
4: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
5: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
4: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
5: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
7: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. He. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
8: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27

0: 26 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Bratanus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
10: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
11: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
13: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen onze culturele troeven. Eigenlijk kortom, alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
13: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
13: We gaan nu voor het eerste seizoen de bennertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
6: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
6: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
6: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
6: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
6: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
6: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
14: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
15: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
22: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
22: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
22: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
22: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
11: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
5: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
6: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
6: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
10: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
13: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
13: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
13: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
13: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
14: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bennertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
14: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bennertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
14: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bennertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf 250.000 euro te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
2: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
2: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
2: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
2: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
2: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
2: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
9: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
9: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
9: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
9: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
10: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
11: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
12: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
13: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
14: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
15: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
16: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
16: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
17: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
16: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
17: Zoals bijvoorbeeld?
16: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
15: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
24: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
25: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
26: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
15: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
2: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in stad Oostende. We hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
14: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
14: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum.

0: 25 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
3: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
4: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
7: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
6: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
7: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
6: En er komt wisselende informatie op?
7: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
6: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans bier.

0: plekje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
9: Als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
8: Jullie werken samen met bedrijven?
9: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
8: Hoeveel mensen werken hier?
9: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
8: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
9: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
8: Jullie hebben nu een bijzonder project?
9: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
8: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
9: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
0: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
8: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
8: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
8: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van cursus zaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
13: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
19: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het naakst strand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en 1 Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
21: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
22: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
23: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
23: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
23: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
23: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
0: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
19: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
19: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
19: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
8: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
5: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
24: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
6: We hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
8: Het is een blijvend initiatief.
6: We hebben een overeenkomst met de stad, dat we een adviesraad opgericht hebben, die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
8: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
6: Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
8: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
6: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
0: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
5: We willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
9: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
9: En er komt wisselende informatie op.
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven.
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden.
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
12: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is de slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
13: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
14: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oosterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splinter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
15: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
15: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
9: Die service is gratis?
15: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
15: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een exposé van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
18: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
20: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
21: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het Kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
21: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
4: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
4: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
9: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
4: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
4: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
10: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
22: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
23: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
24: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:45 en 17:45. Hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Aleili Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
2: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
25: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Dit is een blijvend initiatief.
25: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
25: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
25: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint-Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
12: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
12: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
12: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
15: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
16: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
17: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf 250.000 euro te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
19: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van 250.000 euro extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
4: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
4: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
4: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
4: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
4: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
4: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
20: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
21: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
20: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedyshows organiseren voor natuuristen.
4: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum.

0: Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
3: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
4: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
7: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
6: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
7: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt zodat dat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
6: Die service is gratis?
7: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
6: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
7: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostense bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
6: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
7: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
10: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
10: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara. En die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellenstraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
11: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
10: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
11: Zoals bijvoorbeeld?
10: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
12: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasha Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
2: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort organiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus wat dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
2: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubileum van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
9: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
9: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
9: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikenstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
9: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
12: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
13: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
13: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
14: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
14: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
14: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen
15: luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
20: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
19: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een exposé van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
21: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
22: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
23: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
13: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
13: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
13: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
13: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
13: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
13: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
13: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
5: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
5: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
5: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
5: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
6: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
8: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
8: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een exposé van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeen.
11: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
12: Ik ben Danik Menne.
13: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
14: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
15: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
15: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
15: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
15: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
9: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
9: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
12: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
16: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
17: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld.
18: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
19: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
19: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
19: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
19: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
18: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
18: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
25: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
26: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
27: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
16: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
16: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
16: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
2: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven.
2: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
2: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
2: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven. En we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
2: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
2: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
18: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
18: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenberghe moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
9: Wat dan richting De Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
9: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
18: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het Kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan. En dat dat stuk ook naar 50 kan.
18: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
18: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone

0: mensen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
0: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
0: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
0: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
5: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
6: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
7: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
8: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
8: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
2: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
10: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar naaktstrand gaat onder andere 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat

0: wel gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
0: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Stadsversluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
0: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, twee comedy shows organiseren voor naturisten.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
0: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
7: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
9: Ja, waar Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
11: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
1: Het is een blijvend initiatief.
11: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
1: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
11: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
1: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
11: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
7: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
4: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
4: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
4: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen wij samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
2: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet zich in om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
2: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
2: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
2: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project.
2: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
2: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oosterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
13: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
13: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
13: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers.
13: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende?
11: Burgemeester John Krombe.
14: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar het al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat dat stuk ook naar 50 kan.
11: Over welke straten gaat het in de derde golf?
14: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
11: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Krombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
16: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
17: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje de Hoge Deken te ontdekken.
18: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traanmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
11: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
19: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
3: Welke zaken komen?
19: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglot. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
3: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
19: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
3: Zoals bijvoorbeeld?
19: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
11: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
18: Maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedyshows organiseren voor naturisten.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
18: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
11: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
25: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
26: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
27: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
18: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandpost 6. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
3: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
18: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
3: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het naaktstrand?
18: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van een schilderij van Mark over het naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
5: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelstenen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
5: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
5: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
5: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
4: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
2: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
2: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toe werken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
5: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
6: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.

0: te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
4: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
4: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
3: Die service is gratis?
4: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
4: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
9: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
9: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
0: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
10: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opex, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden

0: dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
0: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
8: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
9: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
8: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
10: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
11: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
13: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
13: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. En een dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants. Waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Hè. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
9: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
13: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
9: Zoals bijvoorbeeld?
13: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
8: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
9: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
8: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
9: In het Stadversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
8: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadversluis.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het Oostendse bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in de extra begeleiding van mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Directeur Wouter de Splenter.
4: We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken. Werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
4: Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren en mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Er is een nieuwe uitbater voor het sportcentrum van Blankenbergen. Het gaat om Urban Gardens, een bedrijf waarin Mark Koeken participeert. Blankenbergen moest op zoek naar een oplossing nadat Vlaanderen besliste om geen geld meer te steken in het sportcentrum. Het agentschap Binnenlands Bestuur heeft een klacht over de weigering van een aanvraag voor een eilandterras in Wenduinen ongegrond verklaard. De betrokken horeca-uitbater had een aanvraag ingediend voor een tijdelijk terras op parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur weigerde dat. De uitbater diende bezwaar in. De gemeente De Haan wordt nu in het gelijk gesteld. Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer op 27 juni een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand door Pief Huffluff. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
14: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
15: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
16: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
9: Het is een blijvend initiatief.
16: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
9: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
16: Ja, Ellie de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
9: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
16: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt uit met een zomerprogramma rond 25 jaar Naaktstrand. Er zal onder meer een comedyvoorstelling zijn op het Naaktstrand en ook in het Staffersluiscentrum wordt er aandacht besteed, zegt schepen Alain Lineel.
2: Wat dan richting de Haan, dus waar dat eigenlijk het Naaktstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
3: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
2: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
1: De voorbije dagen werd ingebroken in een woning in Gistel. In de provincieweg werden geld en juwelen gestolen. Ook op de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel was er een inbraak. Daar werd niets gestolen. Telkens kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de Cirkelstraat in Oostende opende een nieuwe kroeg. In een typerend hoekpand met muurschildering opende de Amerikaanse Rebecca Jasper's Pub. Er staan Belgische en één Amerikaans biertje op de kaart. Maatwerkbedrijf De Oesterbank bestaat 60 jaar. Het bedrijf stelt bijna 500 mensen te werk. Ze gaven een duidelijk signaal naar de overheid door zelf €250.000 te investeren in begeleiding van de medewerkers. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op.
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag wordt er bij de Bredense gemeentediensten gestaakt. Het milieu- en recyclagepark zijn gesloten. In het bosje in Oostende zijn de eerste voorbereidingen gestart om er deze zomer zwemmen toe te laten. Er werd een afbakening geplaatst en er kwamen ook pontons. De nieuwe zwemzone bevindt zich ter hoogte van de watertoren. Voor het gevandaliseerde schuilhuisje op die site is er nog geen oplossing. In Ichtegem werd een troostplek officieel ingehuldigd. Die bevindt zich in de tuin van woonzorgcentrum Sint Anna. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
1: Jullie hebben nu een bijzonder project.
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
1: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
1: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
5: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
5: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
6: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
6: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
16: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
3: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
16: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Bizenbelk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via bizenbelk@odenberg.be.
3: Die service is gratis?
16: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
3: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
16: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn die dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen, en dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
5: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
6: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Filip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
8: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
8: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
8: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
8: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
12: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
15: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
16: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Alain-Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
17: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we 2 comedy shows organiseren voor natuuristen.
8: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
17: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
8: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
17: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van het Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
23: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk geeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat dat gebeurt.
8: Het is een blijvend initiatief.
23: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
8: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
23: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
8: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
23: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
7: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof. Dat dat gebeurt. Waarom? Ja, TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn TV en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
8: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
7: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 10:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
8: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein De Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: En er komt wisselende informatie op.
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
8: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
11: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
8: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
11: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Prutlute.
12: En ik zie ook Alain, ook van Prutlute.
10: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
24: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
19: Jullie werken samen met bedrijven?
24: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
19: Hoeveel mensen werken hier?
24: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
19: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
24: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
19: Jullie hebben nu een bijzonder project?
24: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder gaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
19: Jullie willen daarmee een signaal geven?
24: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
19: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
24: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
2: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: De stad Oudenburg helpt inwoners met hun belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
25: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerke of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
19: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
25: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
19: Die service is gratis?
25: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
19: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
25: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
27: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
28: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
29: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het cross-mediale, hè. Dat is, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
7: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland.

0: Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
3: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Dat is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
0: Over welke straten gaat het in de derde golf?
3: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
0: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernietigt de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
9: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
9: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
0: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we

0: van bouwrisico als ze dat nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
0: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
9: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
9: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken en maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
9: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
9: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
11: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor natuuristen.
1: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
11: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor natuuristen is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
1: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
11: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
2: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
2: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
5: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
6: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
8: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
8: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
8: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, postkaart podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
8: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat is, elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
2: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
1: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
2: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
3: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
1: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
3: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Horen, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
5: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
1: Hoeveel van die torens plaatsen jullie? En waar komen ze?
5: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld. En die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten. Maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum. Noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: En er komt wisselende informatie op.
5: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september. Omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
10: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
9: Jullie werken samen met bedrijven?
10: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
9: Hoeveel mensen werken hier?
10: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
9: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
10: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
9: Jullie hebben nu een bijzonder project?
10: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
9: Jullie willen daarmee een signaal geven?
10: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
9: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
10: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
12: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet.

0: inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen, Stefan Reinaert?
1: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biezenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
0: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
1: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biezenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biezenbilk@odenberg.be.
0: Die service is gratis?
1: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
0: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
1: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
8: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
0: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
8: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
7: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
9: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
0: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
9: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
7: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: Het Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur.

0: De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
1: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombie.
5: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
4: Over welke straten gaat het in de derde golf?
5: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken, of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
4: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philippe Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
7: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
1: Welke zaken komen?
7: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat het de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart, die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk drie keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
1: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
7: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
1: Zoals bijvoorbeeld?
7: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met twee uit Rijsselop vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
1: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Philippe Roeland van het Economisch Huis.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
1: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
10: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
11: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
12: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt theaterstudio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouw happening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouw happening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor toerisme Alain Lineel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
14: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand gaat onder andere, 's middags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan richting De Haan, dus wat uiteindelijk het Naakstrand ligt aan het strandproces, daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we twee comedy shows organiseren voor naturisten.
13: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
14: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
13: In het Staffersluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
14: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Staffersluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Waar dat Jacques de Rode, bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Staffersluis.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod nood heeft aan voedselondersteuning.
13: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Terme Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
13: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
20: Ja, we hebben nu dit jaar voor de 3e keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen. Wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
13: Het is een blijvend initiatief.
20: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn en de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
13: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
20: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcasts maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
13: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
20: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
18: Well, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bendertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
21: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
18: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bendertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
21: En er komt wisselende informatie op?
18: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bendertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
23: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
24: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
25: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof. Dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt. Dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
21: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Wouter de Splenter, bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
26: Wel, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
13: Jullie werken samen met bedrijven.
26: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
13: Hoeveel mensen werken hier?
26: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
13: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
26: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
13: Jullie hebben nu een bijzonder project.
26: Inderdaad, we willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuurder Haan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
21: Jullie willen daarmee een signaal geven?
26: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsgraad toewerken.
21: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
26: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splinter van de Oosterbank, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
21: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
16: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
21: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
16: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
23: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2. die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
3: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
9: De stad Oudenburg helpt inwoners met een belastingaangifte. Hoe zit dat in elkaar, schepen Stefan Reinaert?
10: Wel, mensen kunnen terecht op dinsdag 16 juni in het gemeenschapshuis van Westkerken of op donderdag 18 juni in Biesenbilk. En daar zullen medewerkers van de FOD Financiën beschikbaar zijn om je te helpen bij je aangifte.
9: Je mag gewoon komen of moet je reserveren?
10: Het is heel belangrijk dat er gereserveerd wordt, zodat er een planning kan worden opgemaakt. En dat kan via de kanalen van Biesenbilk, telefoonnummer 059 40 19 95 of via biesenbilk@oudenburg.be.
9: Die service is gratis?
10: Ja, die service is gratis, maar vinden we toch wel een belangrijke ondersteuning naar onze inwoners toe.
9: Jullie faciliteren dat, maar die uitleg wordt niet gegeven door stadsmedewerkers?
10: Nee, het zijn effectief medewerkers van de FOD Financiën die instaan voor de informatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amelie Kobbaard kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dom.
12: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Hoe ver staat het met de aanpassing van de zone 30 naar zone 50 in Oostende? Burgemeester John Crombe.
27: Ik ken het verhaal. Eerst de situatie goed meten, infrastructuur aanpassen en dan de omvorming. We zijn trouwens redelijk tevreden op de plekken waar dat al gebeurd is. De tweede fase gaat er nu aankomen. Daar zit bijvoorbeeld, want naast wat je zegt, Zilverlaan en Opix, is er ook nog het stuk eigenlijk van aan het kerkhof in de Stuiverstraat tot voorbij de Schorre. Ook dat zit in de omvorming. En dat is een voorbereiding die moet inhouden dat de fietspaden ook worden aangepast. Omdat je daar, waar dat die bekende flitspaal staat aan het kerkhof, daar komt het fietspad plots op de rijbaan. Dat is een van de gevaarlijke situaties. Er is een voorbeeld van, maar dan een infrastructuurwerk die iets langer duurt, waar dat de fietspaden gaan worden aangepast naar een veiliger situatie, een herindeling van de baan, en dat stuk ook naar 50 kan.
1: Over welke straten gaat het in de derde golf?
27: Er zijn er een aantal die in studie zijn. En als het gaat over wisselende snelheden, wat dat er van in het begin altijd al bij stond, en ik zeg daarmee niet dat het gaat gebeuren, dat gaat van het onderzoek afhangen, is bijvoorbeeld het stuk Torhoutse Steenweg van aan de Elisabethlaan naar Petit Paris, of de Voorhavenlaan. Dat zijn er dat we ook gaan onderzoeken. Of dat ze in aanmerking komen. En dat zijn er twee goede voorbeelden waar dat het zou kunnen dat straten worden eerder met wisselende snelheden. Ik schat dat dat eerder voor de eerste helft van volgend jaar zal zijn als we die derde hoofd gaan doen. Ja. We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert.
1: Ja. Bedankt voor het gesprek, John Crombe.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken. Echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
9: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
14: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
18: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
19: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Van donderdag 21 tot zaterdag 30 mei brengt Theater Studio James Ensor het muziektheater Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. EDC, de Elevation Dance Academy, brengt op vrijdagavond 22 en zaterdagavond 23 mei de dansshow Chicago in de Grote Post. Tickets kosten €16. De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zondag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stillemeers in de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang tot de 14e modelbouwhappening is gratis. Psychic brengt binnenkort de show Goud, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. In het Staffersluiscentrum in Bredene op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Tickets kosten €20. Het Oostends dialect met Roland de Snerk is er elke weekdag om 21:15 en 17:15. Hier bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat nieuwe handelszaken komen naar Oostende. Philip Roeland van het Economisch Huis. Dat is opvallend dat zaken kiezen voor Oostende?
20: Opvallend en ook niet. We doen heel veel proactieve acties om die zaken naar Oostende te krijgen. En ik denk dat we intussen ook het klimaat hier gecreëerd hebben die voor ondernemers zeer aantrekkelijk is om hier business te doen.
9: Welke zaken komen?
20: We hebben er wel een aantal die in de pipeline zitten. Als we kijken naar de Hofbuilstraat, dan hebben we een heel interessante Maison Miglo. Dat is een parfumeriezaak. Ik denk dat de derde zaak is die ze open doen in België. En daar zijn we heel trots op dat die voor Oostende gekozen hebben. Ook in de Hofbuilstraat hebben we Jaja, een keten in opstart die eigenlijk dameskledij doet. Als we wat verder gaan, dan hebben we in de Christinastraat hebben we een aantal nieuwe restaurants, hè, waar souschefs van uit sterrenzaken het mooie weer of het lekkere eten zullen maken. We hebben uiteraard de Zara, en die wordt de grootste Zara in de ganse kust. Die wordt eigenlijk 3 keer zo groot als het origineel. En natuurlijk gaan mensen denken, ja, maar dan gaan ze gewoon toch weg in de Kapellestraat. Maar op de locatie waar nu de Zara zit, daar komt de Mango. Dus we hebben op die manier eigenlijk heel wat nieuwe zaken die in de eerstkomende weken, maanden eraan komen. Maar er staan er wel nog een aantal op onze shortlist om binnen te halen ook.
21: Jullie doen verdere prospectie, jullie leggen contacten om die zaken naar hier te halen.
20: Ja, dat klopt. We gaan eigenlijk proactief de baan op naar andere centrumsteden om te zoeken naar zowel nieuwe local heroes als grote ketens die nog niet in Oostende actief zijn. We doen dat in binnenland, maar we doen dat ook in het buitenland. Dat betekent, we gaan ook naar Noord-Frankrijk, we gaan ook in Nederland gaan kijken naar de centrumsteden daar, omdat daar ook vaak wat nieuwe concepten zitten die we heel graag naar deze stad willen halen.
21: Zoals bijvoorbeeld?
20: Oh, ik kan er nog niet zoveel over vertellen, maar we zijn bezig met 2 uit Rijssel op vandaag. Maar het is nog even vertrouwelijk, dus als het zover komt, dan gaan jullie de eerste zijn die het weten.
2: We kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek, Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
15: Wel, ik denk, in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
21: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
15: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
27: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
21: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
27: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor toerisme Alain Neel. In Bredene bestaat het Naaktstrand 25 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren?
25: Ja, we gaan dat eigenlijk op verschillende manieren vieren. De 25 jaar Naaktstrand. Gaat, onder andere, smiddags gaat er yoga en tai chi enzovoort georganiseerd worden op het strand. Dus dat gaat allemaal door aan strandpost 6. Hey, dat is richting Oostende dat gaat gebeuren. Maar dan dan richting De Haan, dus wat dat eigenlijk het Naakstrand ligt aan het strandproces. Daar gaan we, dat is eigenlijk uniek, gaan we een, 2 comedy shows organiseren voor naturisten.
21: Mensen kunnen daarvoor inschrijven?
25: Ja, de mensen gaan op een bepaald moment zich daarvoor kunnen inschrijven om naar die comedy shows te komen zien. Maar het is ook wel zo dat dat voor naturisten is, dus dat de show, dus de comedy, gaat zijn voor mensen die komen kijken, die dus inderdaad zonder kleren, dus naakt, die show bijwonen.
21: In het Stadsversluiscentrum besteden jullie deze zomer ook aandacht aan die jubilee van het Naaktstrand?
25: Ja, we zullen een strandcabine in de foyer zetten van Stadsversluis, waar dat er een kort filmpje gaat gespeeld worden van eigenlijk het ontstaan van het Naaktstrand. Hey, waar dat Jacques de Roo, de bezieler van het Naaktstrand, aan meegewerkt heeft. Er zal ook een expo zijn van schilderij van Mark over het Naaktstrand. Dat gaat allemaal te zien zijn in het Stadsversluis.

0: RC Regio Nieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Robert de Klerk, u bent initiatiefnemer van de struikelstenen. Dat wordt een jaarlijkse traditie.
4: Ja, we hebben nu dit jaar voor de derde keer de struikelsteen gelegd in de stad Oostende. Wij hebben elk jaar meer aanvragen, wat blijk heeft dat de mensen terecht tevreden zijn dat gebeurt.
3: Het is een blijvend initiatief.
4: Ja, we hebben een overeenkomst met de stad dat we een adviesraad opgericht hebben die jaarlijks de nodige opzoekingswerken doet om te zorgen dat de aanvragen volledig correct zijn. En de stad Oostende financiert elk jaar de stenen.
3: Daar worden ook jongeren bij betrokken.
4: Ja, Elle de Klerk, ondertussen ook geen familie, is leerkracht Sint-Andreas Lyceum en werkt met haar leerlingen rond struikelstenen, opzoekingen, dossiers aanleggen, verhalen rondschrijven, podcast maken. Dus ja, het is wel goed dat de jongeren erbij betrokken zijn.
3: Dat moet u als een van de initiatiefnemers heel positief stemmen.
4: Ja, we zijn heel blij dat de jeugd erbij betrokken is en dat er zoveel aandacht naartoe gaat. Dat elk jaar groeit dat. Ook het aantal mensen die meegaan naar de inhuldigingen blijft elk jaar groeien.
1: Bedankt voor het gesprek, Robert de Klerk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
6: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
7: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
8: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, ja, en dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
3: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
8: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
1: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg worden bannertorens geplaatst. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat zo'n bannertoren en waarom plaatsen jullie dat?
9: Wel, we willen eigenlijk volop inzetten op de promotie van onze stad. Onze stad heeft heel veel troeven en dat willen we beter kenbaar maken. Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. En op die manier willen we nog meer mensen warm maken om onze stad grondig te bezoeken.
3: Hoeveel van die torens plaatsen jullie en waar komen ze?
9: Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties. Uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
3: En er komt wisselende informatie op?
9: Wel, we gaan nu voor het eerste seizoen de bannertorens, eigenlijk die banners laten hangen tot september, omdat alle info die daarop staat eigenlijk qua evenementen ook tot die periode geldig is. En volgend jaar kunnen wij een nieuwe editie voorzien met opnieuw nieuwe banners die eigenlijk dan geactualiseerd zijn aan het programma van dat jaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
14: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zijn kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
3: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
14: Dat is Gestel, Oudenburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
1: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
15: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
3: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
15: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
1: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
17: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
18: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wouter de Splenter, u bent algemeen directeur van de Oesterbank. Heel veel mensen kennen de Oesterbank. Wat zijn jullie precies?
19: Well, als Oesterbank zijn we een maatwerkbedrijf. Een maatwerkbedrijf zet ze hen om mensen kansen te geven die op de reguliere arbeidsmarkt geen kansen krijgen.
3: Jullie werken samen met bedrijven?
19: Ja, inderdaad. We werken samen met bedrijven. Dat zijn multinationals, KMO's, familiebedrijven, kleinere lokale ondernemingen. Ons palet is heel divers.
3: Hoeveel mensen werken hier?
19: We werken nu met een kleine 500 medewerkers.
3: Jullie zouden nog kunnen uitbreiden?
19: Klopt, inderdaad. We hebben sinds begin dit jaar reeds 43 nieuwe medewerkers aangeworven en we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.
3: Jullie hebben nu een bijzonder project?
19: Inderdaad. We willen eigenlijk bovenop onze reguliere werkingsmiddelen, heeft bestuursorgaan beslist van €250.000 extra vrij te maken om mensen die op vandaag minder kansen krijgen of nog grotere barrières hebben tot de arbeidsmarkt, eigenlijk heel intensief mee te gaan werken, werkposten aanpassen, taalcoaching, extra psychologische ondersteuning, om eigenlijk die mensen ook te kunnen activeren richting de arbeidsmarkt.
3: Jullie willen daarmee een signaal geven?
19: Klopt, inderdaad. Eigenlijk willen we tonen aan iedereen, aan alle actoren, aan alle beleidsmakers, wanneer we investeren in mensen, dat we kunnen mensen activeren. En zo kunnen we eigenlijk samen naar de hogere werkzaamheidsraad toewerken.
3: Dat is ook een boodschap die jullie geven aan de partners, aan de overheid, van ja, wij doen het zelf.
19: Klopt, we willen inderdaad een stukje met eigen middelen aantonen dat investeren in maatwerk loont.
1: Wouter de Splenter van de Oesterbank, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met